zo lut, want voor mij bist du groot. Wie vlees en bloed. Du bist zo lut.